0: Willem Funav on. Ja, dat van Herman aan zin. Ik heb Rick Hugdijk, er hit 30 aan zat en zo. Sinead Hugel, The Moving to the Sun. Augustina en Aaron is verhalen aan zat en zo. Ja, van beter. Wel, niet weg zei ik erheen. Ach, zo eet naar homo hoor.
1: Zo eet naar Aaron is mo aan zat en zo. Ach, kijk weg, ik

0: Demi, Noble. Okay, thank you for hanging on Shocked and Shaw. On Aaron is Mo. De Tier is Shil A. On Banreen is Deon Kjeldhuizen, Becky Hill. Dus een Glor Alenaki. Ik zet hem Nisher Hit 13 Heren. Give Rahane Le More, More, More.
1: Hit 13 Heren.
2: Number 1.